0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Sports op Texel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Het meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
0: Radio Texel. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: I ain't worried about it.
0: Non-stop. Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: How do you do?
0: Non-stop.
5: Where we go, we always find our way back home.
0: Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint bewolkt, met lokaal wat motregen in de ochtend en in de loop van de middag breekt af en toe de zon door. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur ligt rond 19 graden en de wind komt uit het zuidwesten kracht 5 tot 6. In de avond neemt de wind iets af en wordt het geleidelijk droger. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse grijze start van de dag, later wat zon, maar nog steeds kans op een spatje regen. Bij een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Giem Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.
9: Texel dit weekend. Boswachter, de kommavlinder is een vrij kleintje in het duin.

Via 106.1 of via www.radiotessel.nl en DAB+, Wadomroep. Luister naar het programma Struisvroeg op deze maandag 27 juli 2026. Fijn dat jullie luisteren. Het is net 7 uur geweest, excuus. En je hoort de Hot Chocolate, Go Crazy. Nu, Will Young, Light My Fire.

Je luistert nog steeds naar het programma Struisvloeg. Mijn naam is nog steeds Peter van der Struis. En je hoorde Greta van Vliet met You're the One. Ik heb altijd een beetje moeite om dat uit te spreken als het zo Nederlands is. En ik heb een beetje de neiging om er een Engels accentje aan te geven. Straks Cici Peniston met Finally. Nu is Suzanne Vega. Luca.

0: Tijd voor het Wat Omroep nieuwsoverzicht.
1: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
2: Dit is Radio Texel.
0: Het Wat Omroep nieuwsoverzicht kun je altijd even nalezen op www.watomroep.nl. Ik nodig je uit om dat te doen. En wij doen een kleine greep uit de artikelen die daar staan. Droogte zet grondwatervoorraad Terschelling en Vlieland onder druk. UNESCO gaat het wat inspecteren. Onvoldoende zicht op effecten van activiteiten. En Texels kampioenschap schapenscheren trekt deelnemers van over de hele wereld. Als laatste, vrouwtje Dijkstra Bloersma was 2 dagen buurvrouw van Beatrix. Ze kwam er niet mee weg. Hier is Level 42. Love Games.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint bewolkt. Met lokaal wat motregen in de ochtend en in de loop van de middag breekt af en toe de zon door. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur ligt rond 19 graden en de wind komt uit het zuidwesten kracht 5 tot 6. In de avond neemt de wind iets af en wordt het geleidelijk droger. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse grijze start van de dag. Later wat zon, maar nog steeds kans op een spatje regen. Bij een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Achtereenvolgens op Radio Texel, Level 42, Love Games, Dire Straits, Sultans of Swing, Poco, Call It Love en Billy Iris, Birds of a Feather. Blijf luisteren naar Radio Texel, want wij draaien de leukste muziek. Nu, The Barts, Rhythm of the Night.

is altijd goed om je programma stevig af te sluiten. En dat doen we met drie fantastische vrouwen. We hadden Fleetwood Mac met Black Magic, Woman. En we hadden Anouk met Woman. En nu krijgen we Alice Moyet met Is This Love. Het programma Struis Vroeg voor deze ochtend op 27 juli 2026 zit erop. Morgen is er weer een Struis Vroeg. Tot dan. Doei doei.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Hovenkamp met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gaby Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint bewolkt. Met lokaal wat motregen in de ochtend en in de loop van de middag breekt af en toe de zon door. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur ligt rond 19 graden en de wind komt uit het zuidwesten kracht 5 tot 6. In de avond neemt de wind iets af en wordt het geleidelijk droger. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse grijze start van de dag. Later wat zon, maar nog steeds kans op een spatje regen. Bij een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtaan.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: En in de loop van de middag breekt af en toe de zon door. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur ligt rond 19 graden en de wind komt uit het zuidwesten kracht 5 tot 6. In de avond neemt de wind iets af en wordt het geleidelijk droger. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse grijze start van de dag. Later wat zon, maar nog steeds kans op een spatje regen. Bij een stevige zuidwestenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren... voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken... In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle... heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten... waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen... maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
6: But I don't wanna die in a near disaster.
0: Non-stop.
6: The rise and fall.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint bewolkt. Met lokaal wat motregen in de ochtend en in de loop van de middag breekt af en toe de zon door. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur ligt rond 19 graden en de wind komt uit het zuidwesten kracht 5 tot 6. In de avond neemt de wind iets af en wordt het geleidelijk droger. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse grijze start van de dag. Later wat zon, maar nog steeds kans op een spatje regen. Bij een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint bewolkt. Met lokaal wat motregen in de ochtend en in de loop van de middag breekt af en toe de zon door. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur ligt rond 19 graden en de wind komt uit het zuidwesten kracht 5 tot 6. In de avond neemt de wind iets af en wordt het geleidelijk droger. Kortom, ook op Schiermonnikoog

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren, voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: memories. Now you're too late.
1: Het Wadden weerbericht.
2: De dag begint bewolkt. Met lokaal wat motregen in de ochtend en in de loop van de middag breekt af en toe de zon door. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur ligt rond 19 graden en de wind komt uit het zuidwesten kracht 5 tot 6. In de avond neemt de wind iets af en wordt het geleidelijk droger. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse grijze start van de dag, later wat zon, maar nog steeds kans op een spatje regen. Bij een stevige zuidwestenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Tessel.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Tessel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Tessel.
3: Het beste van het eiland. Radio Tessel.
4: Радіо Тесел, українське радіо на платформі можна слухати по всьому світі.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: is dreaming of a spark from you. Tessels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Tessel.
2: Sunny,

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint bewolkt. Met lokaal wat motregen in de ochtend en in de loop van de middag breekt af en toe de zon door. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur ligt rond 19 graden en de wind komt uit het zuidwesten kracht 5 tot 6. In de avond neemt de wind iets af en wordt het geleidelijk droger. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse grijze start van de dag, later wat zon, maar nog steeds kans op een spatje regen. Bij een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.

0: plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint bewolkt. Met lokaal wat motregen in de ochtend en in de loop van de middag breekt af en toe de zon door. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur ligt rond 19 graden en de wind komt uit het zuidwesten kracht 5 tot 6. In de avond neemt de wind iets af en wordt het geleidelijk droger. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse grijze start van de dag, later wat zon, maar nog steeds kans op een spatje regen. Bij een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: het is, zo lekker Hollands op Radio Texel.
1: Boeren, boeren, boeren, boeren, boeren.
2: Nou bereik met de glas.

heeft vaker in de schoenen moeten staan. En meerdere gedachten die hij telkens moet verslaan. En dat vechten maakt hem moe, maar hij wil er wel voor gaan. Terwijl mama het hem leert dat hij gevoelens mag verstaan. Moet hij veranderen voor iemand zoals zij? Maar hoe neemt hij controle over liefde en zijn pijn? En kan hij met haar groeien zonder niemand meer te zijn? Dit is geen verleden tijd, maar misschien is hij het al kwijt.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Hey señorita, maar een...
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
4: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurt. Het is onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
3: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

Goedenavond allemaal. Ik denk, ik hoor mijn eigen niet, maar dat klopt ook, want ik stond er niet aan. Goedenavond allemaal. Het is weer maandagavond, 8 uur geweest. Nou, dan weet je het wel. 2 uurtjes lang reggae on the move. Ja, het is de laatste uitzending, of de laatste maandag van deze maand. Dan hebben we altijd de best-of. En dan begin ik meestal met de best-of van vorige maand. Volg het allemaal nog. Dat was wat je hoorde als eerste, Sprain Brain samen met Juna Phil. 14 Mess en daarna hoorde je Young Culture samen met de 18 Parallel Mystic Revelation. Straks in de uitzending de nieuwe keuze van Clemens en mij, de best of. Clemens dus ook rond de klok van 8:30 met het laatste reggae nieuws. En zijn plaatjes voor deze week. Ja, het was een hele drukke maand. Tenminste, een hele lekkere maand zullen we maar zeggen. Met veel platen en ook een paar goede knallers. Maar ja, blijf luisteren, want deze weken waren er ook wel wat leuke platen. De volgende bijvoorbeeld, dat is de nieuwe van Kabaka Pyramid. Hij heeft een nieuwe. Ja, hij klinkt wel, begint een beetje steeds hetzelfde te klinken, maar ja, het zijn wel lekkere platen. Het nummer heet Rotation, Kabaka Pyramid.

Ja, ja, kennen we hem nog? Shabba, Shabba Ranks, doet het ook weer eens. Azuri Ting Z, zijn nieuwe, denk ik. Ja, ik hoop dat hij een beetje bezig blijft en dat we nog meer van hem gaan horen de komende tijd. Dit is de nieuwe Maccabee. Een nummer heet Memories.

0: So me tell you, we never sell out for no man.
1: Ja, version en de nummer heette Own Way. Dit is een bekend ritmetje.
2: Can you imagine? I Steve, imagine not being Jamaican. Yeah, man.

Conscience op het Hill and Collier Ride Rhythm. Het nummer heette Yardman. We doen er nog eentje, gaan we contacten met Playmis. Voor het laatste reggae nieuws, zijn plaat voor deze week en de best of voor deze maand. Dit is een oudje van General Decree van zijn CD PNS, hoor je, de pianist.

0: A General Degree met de pianist. Daar laten we niks zeggen. Als het goed is, Clive is aan de telefoon.
1: Ja, bedankt. Goedenavond, Tom.
0: Goedenavond, Clemens.
1: En goedenavond, luisteraars.
0: Blij je weer te horen, jongen.
1: Ja, ik ben ook weer blij dat het maandagavond is. Maar dat lijkt me logisch.
0: Yes.
1: Ja, wat was dit voor week? Ik vond het rustig.
0: Rustig?
1: Ondanks dat er wel veel platen zijn. Of redelijk veel. Maar ja, het was zo gek uit deze maand.
0: Dat
1: dus
0: is
1: ik had helemaal, ik had een beetje het gevoel van, nou, is dit alles?
0: Oké.
1: Okay. Zo kan het ook. Zo kan het ook. En ik heb er nog een paar overgeslagen, dus komt allemaal goed. Ja, ik heb nog een beetje zitten speuren naar ander nieuws. Behalve alleen de muziek dan. Maar ik kon het gewoon niet vinden. Er was een van de Canadese reggae-artiesten overleden weer. Maar het deed geen belletje rinkelen, dus... Maar goed, heb ik het toch genoemd.
0: Ja.
1: Ik weet de naam niet eens, kan je nagaan. Wij draaien hem nooit, laten we het allemaal opbouwen. Even kijken, net voor de uitzending nog even gecheckt, want ik mis nog wel eens wat.
0: Ik zie het.
1: Ja, toch?
0: Er is het
1: Ja, Luciano heeft weer een plaat. 4,5 minuut, dat zijn platen. Get You Off My Mind heet zijn nieuwe plaat. En ik heb een klein stukje geluisterd en dat klonk lekker. Dus dan komt hij in het lijstje. Ga ik hem van de week of misschien draaien hem wel. Ga ik hem even beter luisteren. Even kijken. iOctane heeft een nieuw plaatje gemaakt. Doet hij bijna wekelijks. Maar deze week weer Balance Pan Your Hand. Anthony B. Ook in de laatste tijd ook best wel bedrijvig.
0: Ja, ja.
1: En nog wel lekker ook, meestal. Heeft ook weer een nieuwe plaat, Bad Boys. Vond ik ook wel lekker. Busy Boy, had je er wel eens van gehoord?
0: Nee.
1: Ik ook niet, Busy Boy. Die heeft een plaat gemaakt met Iva Kush.
0: Dus,
1: precies, dan is het meestal wel goed. Ik weet niet of het hetzelfde deuntje is als vorige week. Volgens mij niet, maar de plaat is op zich wel lekker. Busy Boy met Fresh Start. Inti heeft ook weer een nieuwe plaat, Revolution. Wat zal ik daarvan zeggen?
0: Zeg het maar.
1: Je hebt ook gewoon een nieuwe plaat. Nee, ik hou het daar even bij. Even kijken, Lila Aiki heeft ook een nieuwe plaat. Een nakomertje is dat eigenlijk. Op het Feel It Rhythm van de Protégé. Dat was volgens mij, was dat niet een jaar geleden al bijna? Dat ze daarmee bezig waren met de print? Oh, weet je al niet mee.
0: Nee, joh.
1: Oh, dat maakt niet uit. Nou goed, er was een aantal singles en er kwam ook nog een EP'tje uit met al die singles bij elkaar. En dat was dan het Feel It Rhythm. Dacht ik. En nu is er weer een plaatje van Lila Aiki dus. Jody Fender, ja, een hele lekkere plaat.
0: Zeker.
1: Vond ik dat. Fire and Flames. En ik ben bang dat hij wel langskomt vanavond. Lekker. John Mason heeft een nieuwe plaat. Het is gewoon John Mason. Ik merk wel dat je... Soms wordt hij ook een beetje vervelend. Of een beetje... Je moet hem niet te vaak...
0: Dat had ik vroeger.
1: Niet te vaak achter elkaar.
0: Okay.
1: Ik bedoel in het nummer, hè. Dat het begint lekker en dan... Draait hij een beetje door.
0: Oké.
1: Maar goed, hij heeft hele lekkere platen en de rest is zeg maar gewoon lekker. Laten we daar maar op houden. Daar is hij weer. Freddie McGregor weer een oude plaat opnieuw uitgebracht. De 2026 mix. Hij is weer lekker. Peaceful Man. Lekker. Norrisman heeft een nieuwe plaat gemaakt samen met Tubula Unbroken. Daar had ik dan weer nooit van gehoord. Is ook een artiest. Samen een plaatje gemaakt, Game A Play. Ik ben gek op Noordersman. En hier is hij ook weer sterk in deze plaat. Maar het einde is niet helemaal goed gemonteerd, of hoe noem je dat, geëdit. Dus dat vind ik dan weer een beetje jammer. En daarom niet in de top 5.
0: Oké.
1: Maar het blijft een lekkere plaat. Wel een lekkere plaat.
0: De volgende is ook verrassend.
1: Ja, het is bijna elke week raak. Madison, Can't Stop We Food is een nieuwe plaat. Ja, ik vind het bijna allemaal lekker.
2: Ja, staat niet in de top 5. Verrassend.
1: Nee, maar het had zelfs nog de beste van de maand kunnen worden. Ja, niet deze plaat dan persoonlijk, maar afgelopen maand had hij elke week een plaat. En er zaten wel een paar heerlijke bij. Hetzelfde geldt een beetje voor Djoko. Die heeft begin deze maand, geloof ik. Hoe heet die ook alweer? Nou ja, ook een heerlijke plaat in deze week weer. Daar kom ik zo. En had ook de beste van de maand kunnen worden. Het was heel moeilijk deze maand. Zoveel lekkere platen. Maar Madison had ook gekund. Ik zag trouwens, hij heeft, weet je, die gozer niet eens een album, hè?
2: Wie?
1: Die Madison.
2: Oh?
1: Volgens mij. Alleen maar losse vlodders. En,
2: vlodders?
1: Losse vlodders en riddertjes en zo. Maar wel lekker. Lekker. Het is goed bezig. Ja, daar zijn we dus eigenlijk aangekomen bij de top 5. Staan, zal ik vast klappen, 2 plaatjes in op hetzelfde ritme. Het Moonride ritme. Ik heb hem

0: alsof het niks is. En er staan altijd voor mij in ieder geval één of twee plaatjes op die ik heerlijk vind. De rest is ook een beetje vervelend. En op dit album stonden er ook twee. Ik heb er de beste uitgekozen, naar mijn mening. Behold the King, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Jesse Deck, ja, ook elke week. Had ook zomaar in de beste van de maand kunnen worden. Maar het is niet zo.
1: Nee.
0: Die heeft ook een plaatje op het nieuwe rhythm van... of het nieuwe rhythm, klinkt wel heel bekend. Van Little Lion Sound. En ja, dat doen ze gewoon elke week een plaatje. Andere artiest. En ja, dan blijven wij. Blijven we lekker bezig. En als de plaat nog lekker is, dan ga je hem horen. Chainsaw van Jesse Deck. Ik had het er net stiekem al over. Jocko heeft ook weer een nieuwe plaat deze week. En hij is heerlijk. Wat moet ik zeggen? The Original heet de plaat. En ik wou net ook al... ik ben de titel vergeten, maar... die heb echt twee knallers deze maand uitgebracht. Kom nou met het album, zou ik zeggen.
1: Ja, en hij staat volgens mij ook al in de best of dit jaar.
0: Ja, daarom. Dat speelde ook een beetje mee. Zeg maar, dat was een soort excuse van die staat er al in.
1: Ja,
0: dus
1: okay.
0: Dat dus. En dan heb ik twee plaatjes op het Moonride Rhythm in de top 5 gezet. Omdat ik het zo lekker vind. De eerste is van Intense. De plaat heet Good As Fidem. Good As Fidem. En die is eigenlijk van juni. Dat was de eerste plaatje op dit rhythm. Die Jugglers, die het rhythm hebben gemaakt, zeg maar. Dat zijn Duitsers.
1: Okay.
0: Ze zijn goed bezig. Goed bezig. En als vijfde hoor je zometeen Ritical met de plaat Murder. En die heb je twee weken geleden ook al gehoord. Als je geluisterd hebt. En dat is namens mij de beste van de maand.
1: Yes.
0: Wel 2 minuten en 17 seconden lang.
1: Ja, dat wordt snel volgend jaar. Al die korte nummers.
0: Ja. Ja, nou ja, het is in de mode. Dus ik heb me erbij neergelegd. Je hebt het in de gaten, denk ik.
1: Ja.
0: Jocko trouwens, die er al in staat in het beste van de maand lijstje, cd'tje. Dat is ook een plaatje van 2 minuten nog wat. Ook kort, voor zijn doen.
1: Toevallig zit ik in het lijstje. Ik ben hem even aan het opzoeken.
0: Een beetje bovenin. Bovenin in het midden.
1: Boven. Oh ja, Streets Them Calling.
0: Ja.
1: Oh, die heb ik in het lijstje gezet ook.
0: Ja, is heerlijk. Ik was er al bang voor. Ik heb niet heel veel te melden, want er was weinig nieuws. En ja, voor deze maand was het ook weinig muziek. Maar wel lekker.
1: Wel lekker, ja. Zeker.
0: Wij gaan weer op naar een nieuwe maand, denk ik.
1: Zeker.
0: Ga ik mijn best weer doen voor aankomende week. En ga ik nog even genieten tot 10 uur.
1: Doe dat. Gaan wij ze draaien.
0: Mooi. We beginnen rustig, maar wel lekker. John Miracle met Behold the King.
1: Oh, je verrast me een beetje.
0: Oh, ben ik te snel?
1: Nee, ja. Ik zit nog even een beetje na te denken. Maar ik ga zo aanstarten, joh. Als het goed is, tenminste.
0: Als je nog wat wil zeggen, mag het, hoor.
1: Nou, weet je... Hoe heet het? De techniek laat me een beetje in de steek.
0: Oh! Maar je zit nu wel scherp.
1: Nee, nog steeds niet.
0: Oh.
1: Ik... Spotify zegt dat het niet af kan spelen. Dat is toch ook wat?
0: Oh.
1: Ja, wacht even, hoor. Ik ga het nog een keer proberen. Zijn ze nou allemaal gek geworden?
0: Anders zing ik wel een liedje.
1: Ongelooflijk dit, joh. Ik heb vandaag nog geluisterd. Hoe kan dat nou? En de tweede doet hij dat ook niet. Ze willen helemaal niks afspelen, joh. Ik denk dat je een liedje moet zingen. Oh, kijk, ik hoor wat. Het is alleen niet de goeie.
0: Nee, dit is wat anders.
1: Dit is mijn dub.
0: Dennis Brown.
1: Ja. Ik denk, ik heb wel een bekend deuntje dit. Ik ga even een ander lijstje proberen of hij dat wel doet. Nee, hij wil helemaal niks meer. Nou, ik hoop dat je nog wat te vertellen hebt, want ik ga me volgende week opstarten.
0: Oh.
1: We maken veel mee hier, maar...

0: Ik ga ondertussen wel eventjes op zoek, want ik ben de hele tijd... die titel ben ik vergeten van Jogo. Van begin deze maand. Even kijken. Oh ja, Standing Tall. Dat is ook een beestplaat. Dat was, ja, dat was de eerste week van juli. Ja, heerlijk. Dus die maakte kans.
1: Oké. Okay. Ja, dan begint hij van alles vol met te knipperen nou. Dus,
0: Als het maar niet ontploft.
1: Dat hoop ik niet.
0: Maar wat moet je nu doen? Opnieuw opstarten?
1: Ja. Nou, niet...
0: Okay. Ja, ik hoor het.
1: Was die de goeie?
0: Ja, dat is nummer 4. Dat is nummer 4, geloof ik.
1: Ja, het leuke is, jouw lijstje bestaat nou nog maar uit 5. Hoe kan dit nou?
0: Dit is... What the fuck?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nee, er staan er bij mij 27 in het lijstje.
1: Ja, dat weet ik. Bij mij net ook, maar nu nog maar 5.
0: Oké. Okay. Nou, dan draai je die toch.
1: Ja. Dit is echt ongelofelijk. Nee, is ook de verkeerde. Zo kun je ook een programma vullen, hè?
0: Ja, gewoon live in de uitzendingen.
1: Ook dat nog.
0: Dus zie je dat we ook maar gewoon mensen zijn, Tom?
1: Kijk jij maar eens in jouw lijstje thuis dan even, want...
0: Ik sta in mijn lijstje nu. Okay. 27 nummers.
1: Dit is echt...
0: Ik weet het ook niet...
1: Jezus. Ja, weer 5. Dit is het allemaal.
0: Nou, ik weet het ook niet. Er gebeuren hele gekke dingen daar.
1: Het zal toch de warmte wezen dan. Ik ga het nog 1 keer proberen. Anders ga ik gewoon naar huis.
0: Dat kan ook.
1: Ja.
0: Makker. Kan je helemaal niks meer draaien? Of
1: alleen ja, ik hoor eens even. Je hebt altijd het werk niet voor niks gedaan. En weer 5. Ongelooflijk.
0: Niet toevallig de top 5.
1: Nee.
0: Nee. Zal je net zien. Apart.
1: Ja, want ook als ik naar jouw lijsten ga, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan zou je toch gewoon erin moeten komen, zou je denken.
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar kun je uit je eigen lijstje kan je wel draaien?
1: Ja. Uit jouw lijstje ook een beetje. Maar,
0: pak je dat toch? Ik ben niet moeilijk, hè?
1: Wat was de eerste plaat ook weer van je? Ik ga ze gewoon
0: opzoeken. Jamiroquai met Behold the King.
1: Ja, dan moet ik nog typen ook, hè?
0: Oh!
1: Oké. Okay. Nou, eens kijken of dat het doet. Nee, toch zeker. Het is echt... ongelooflijk dit, hoor. Nou, kijken. Dit is leuke radio, dit zo. Hè?
0: Ik zit te wachten tot die begint.
1: Ik ook.
0: Oh, mooi man dit.
1: Ja.
0: En het kan ook nog allemaal... Kan ook nog allemaal voor het journaal.
1: Ja. Ik zit op het nummer, maar hij speelt het gewoon niet af.
0: Ik vind het heel raar. Volgens mij moet dat hele studiootje herstart worden.
1: Ja, alles ik straks.
0: Jij ook, denk ik.
1: Ja. Ik ga hem zo verbouwen hier ook.
0: Maar draai een plaatje uit jouw lijstje.
1: Ja, ga ik proberen.
0: Of lukt dat ook niet?
1: Weet je, ik doe mijn best of wel eerst even.
0: Ja.
1: Als ik hem kan vinden, tenminste.
0: Dat is vreemd, toevallig.
1: Oh, kijk, die doet het. Nou ja.
0: Wie doet het?
1: Maar het is mijn best of dan.
0: Ja. Leefplaat.
1: Zeker.
0: Heerlijk.
1: Nou, ik prut ze nog wel even door, denk ik, Clemens. Ik ga proberen te draaien in ieder geval.
0: We gaan het zien, en anders hebben we het.
1: Ja, nou ja, bedankt voor deze week. Ik spreek je volgende week.
0: Ja, rustig aan. Yo. Niet boos met je.
1: Ben ik al.
0: Oké.
1: Later. Ja. Later.

Ja, we hebben dus wat problemen met de speellijsten. Ik probeer er straks opnieuw wat te goochelen tot het wel lukt. Want ik zie nog, mijn lijsten zitten ook al door elkaar, dus er klopt iets echt niet. Maar ja, we gaan nog een plaatje draaien, straks het tweede uurtje rekken on the move, hoop ik tenminste. dit is Hollow Point. Nummer 8, Long Time. 420.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

God of My Salvation. Het tweede uurtje Reggae on the Move is daarmee begonnen. En vorige week zei Clemens al, als je aan Boetje denk je ook meestal aan Wayne Wonder. Nou ja, verrit hem maar weer, hè.

Veenwonder en Do You Love Me. Er is nog wel een lekker ritmpje uitgekomen trouwens. Ik was hem al bijna vergeten. Het State of Emergency Rhythm. En een lekkere plaat. De eerste trouwens ook. Kabaka Pyramid samen met Capleton. Okay.

0: al over. Conscious heeft een nieuw album. Heet Raw. Het is gewoon een pornoplaat. Ik heb toch een nummer van meegenomen. Nou ja, luister zelf maar. My Own. Conscience.
1: So. Yeah, merci. Anything me tell you for do. Do it. No. You hear me? Stand up right, yeah, so. Spread.

En de G-man, Russ Ranger dus. Ook van het zelfalbum. De volgende is van Mr. Williams. Samen met de Mango's Hi-Fi.

0: like that. En Tell Me Why.
1: Dit is Spice, met het enige goede nummer van het album. Album heet Captured. En het nummer heet Black Hypocrisy.

Spice. En Black Hypocrisy. Dit zijn de New Kingstons. En Key to Life.

0: Live. Ik kwam een hele oude plaat tegen van Admiral Bailey. Even kijken, het album heet Original. En je hoort het aan dat gekraak wel. Het nummer heet Swinging My Love.
1: Now this is a tune of a little difference. So why you listen?

0: gaan nu met het rustige nummer en Root Boy. Op de Root Boy shuffling van, hoe heet het ook weer? Israel, toch? Vibration. Dit is Randy Valentine.
1: Check it.

Randy Valentine in Vigiland. En ja jongens, het is gewoon alweer bijna 10 uur, hè. Oh, oh, oh, het is zo weer voorbij. Volgende week zijn we er weer als het goed is. Dan ook weer Clemens met het laatste reggae nieuws en zijn platen voor die week. En we doen de best op volgende week, hè, want het is de laatste uitzending van november alweer. Ja, ja. Dat is allemaal volgende week.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
6: Last night I heard my mama singing a song. Woo-wee, chippa-chippa-cheep-cheep.
0: Non-stop.
7: It's now or never.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: I got music in me. I got music in me. I got music in me.
0: Non-stop. Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.